0: De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project.

0: Een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 1:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
8: Sometimes

0: de zon. Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15. Of tot rust komen aan de Gelderse Meren. Of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda.

0: moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Je luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 4:15. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galderse Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder 2 ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda voor werk en

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu. Ik wil alles van

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27. Utrecht richting Breda voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond

0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog een file op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig het was om hun geldzorgen te delen. De campagne sluit aan op een eerder project waarbij Breda keek hoe vaak geldzorgen voorkomen. In het bestuursakkoord van het college is afgesproken dat inwoners met geldzorgen eerder bereikt moeten worden en dat moet worden voorkomen dat hun financiële problemen groter worden. Bij een slijterij aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda is dinsdagmiddag een overval gepleegd. Dat gebeurde rond 16:45. Volgens de politie droeg de dader een bivakmuts en vluchtte hij na de overval op een fiets. De slijterij sloot na het incident de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 12:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda start deze week een campagne om de bespreekbaarheid van geldzorgen onder de aandacht te brengen. Onder de naam Geldzorgen, met wie praat jij erover, hoopt de gemeente dat mensen sneller aan de bel trekken op het moment dat zij ondersteuning nodig hebben. Een aantal ambassadeurs helpt daarbij. Zij vertellen in de campagne uit eigen ervaring hoe lastig

de deuren. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man in zwarte kleding met een pet met een witte klep, een zwarte tas en een zonnebril. Hij zou zijn gevlucht op een donkergrijze damesfiets met een bruine zadelhoes en een grijs zitvlak. De politie deed onderzoek in de omgeving van de slijterij. Mensen die de man hebben gezien of meer weten, worden gevraagd direct contact op te nemen met de politie. Bij de Galdense Meren is dinsdagmiddag rond 00:30 een man gewond geraakt tijdens het suppen. Het slachtoffer viel van zijn boord en kwam volgens de hulpdiensten ongelukkig terecht in ondiep water. Na het ongeval werden meerdere hulpdiensten ingezet, waaronder twee ambulances en een traumahelikopter. De man is eerst behandeld bij de post van de reddingsbrigade en daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter was onderweg naar de locatie, maar keerde halverwege om en vloog terug. Over de aard van de verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Hakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en knooppunt Markiezaat staat 11 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A58 Breda-Eindhoven heb je bij Moergestel 5 minuten vertraging. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Venlo. Tussen Belfeld en Venlo-West doe je 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Bij een juwelier in de Ginnekenstraat in Breda heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zware ramkraak plaatsgevonden. De politie hield twee verdachten aan nadat zij met een voertuig door de gevel van het pand waren gereden. Een agent die het pand met een hond betrad kwam vast te zitten door de instabiele gevel en moest door de brandweer worden bevrijd. Op straat is een ravage zichtbaar geweest met brokstukken van zowel de auto als het gebouw. De politie sluit niet uit dat er meerdere verdachten betrokken zijn en roept getuigen op zich te melden. De politie heeft een 58-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. De man kwam in beeld tijdens een cold case onderzoek waarbij nieuw DNA-materiaal werd gevonden. Via een verwantschapsonderzoek bij een familielid konden agenten de identiteit van de verdachte vaststellen. De man zit inmiddels vast. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zijn voorlopige hechtenis deze week met 90 dagen verlengd. Op een rotonde aan de Ulvenhoutse Laan in Breda zijn donderdag rond het middaguur een scooterrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De vrouw op de scooter raakte bij dit ongeval licht gewond, maar zij hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf en bleef ongedeerd. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de aanrijding. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A4, daar kom ik zo bij. Eerst de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende, 10 minuten extra. En op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er ook 10 minuten langer over. Dan de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. 3 kwartier vertraging tussen de afrit Tolen en het knooppunt Markiezaat. Er staat een vrachtwagen met 2 klapbanden. 11 kilometer file levert dat op. De rechterrijstrook is dicht. A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en waar je wil kijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: No one knows about the things that I've been through with you.

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend

0: supermarkten.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Een 66-jarige Rwandees uit Ede moet levenslang de cel in voor zijn rol bij de genocide op Tutsis in Rwanda. De straf was gelijk aan de eis van het OM. Het gaat om gebeurtenissen uit 1994. Tijdens de Rwandese genocide werden toen in korte tijd 800.000 mensen vermoord. De rechter acht bewezen dat de man huizen van Tutsis in brand heeft gestoken. Hij gooide ook een granaat in de menigte in een stadion met bijeengedreven mensen. Omdat de man de Nederlandse nationaliteit heeft, is hij hier berecht. Gemeenten treden nauwelijks op tegen veel te dure studentenkamers. Ze moeten volgens de wet verhuurders aanpakken die meer vragen dan de wettelijke huurprijs. Utrecht en Nijmegen delen geen boetes uit. Amsterdam wil geen cijfers geven, aldus onderzoeksprogramma Argos. Rotterdam en Den Haag zijn de uitzonderingen. Daar wordt wel opgetreden tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. De gemiddelde prijs voor een kamer is €655. In Amsterdam moet je bijna €1000 neertellen. €421 meer dan is toegestaan. Een kamermeerderheid wil dat minister Letschert ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel verwijdert. Aanleiding is het zoveelste incident bij de omroep, ditmaal over uitspraken van Adolf Hitler die werden verdedigd. Voor D66, VVD, PRO, CDA, JA21, SGP, 50+, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT, samen 110 zetels, is de maat vol. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Ongehoord Nederland is al tientallen keren beboet wegens overtreden van journalistieke regels. De Noorse koning Harald is vanochtend overleden. Hij was 89 jaar oud en het oudste staatshoofd van Europa. Koning Harald had regelmatig problemen met zijn gezondheid. Hij lag al 11 dagen in Oslo in het universiteitsziekenhuis met complicaties door bloedarmoede. Koning Harald trad in 1991 aan en was zeer populair. Zijn 53-jarige zoon, Haakon de VIII, wordt nu koning van Noorwegen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, felle onweersbuien met hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt ook af en toe de zon. Maximaal vandaag rond 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legier. De politie heeft een 58-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. De man deelt tijdens een cold case onderzoek waarbij nieuw DNA-materiaal gevonden. Via een verwantschapsonderzoek bij een familielid konden agenten de identiteit van de verdachte vaststellen. De man zit inmiddels vast. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zijn voorlopige hechtenis deze week met 90 dagen verlengd. Op een rotonde aan de Ulvenhoutse Laan in Breda zijn donderdag rond het middaguur een scooterrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De vrouw op de scooter raakte bij dit ongeval licht gewond, maar zij hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf en bleef ongedeerd. De politie heeft een onderzoek gestart naar de toedracht van de aanrijding. Het gratis festival Breda Bars trekt op 4 en 5 september in het Valkenberg met grote namen als Roll en Jungle by Night. Nieuw dit jaar is het podium Breda Bastards, waar iedereen gedurende 10 minuten een eigen act kan presenteren. Het festival houdt vast aan een gratis entree om de sociale functie in de stad te waarborgen. De organisatie werkt daarnaast nauw samen met het Intro Festival dat op 3 september op dezelfde locatie plaatsvindt. Breda Barst is op 4 en 5 september live te volgen op Breda Nu, op vrijdag vanaf 7 uur in de avond en op zaterdag vanaf 6 uur. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen voor het knooppunt Markizaat. Dat komt door een vrachtwagen met pech, maar de weg is alweer een tijdje vrij. Op de A59 Zierikzee Den Bosch voor knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging. En een kwartier extra ben je kwijt op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

0: uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het dodental door de overstromingen in Nepal is al opgelopen tot 538, dat meldt de Nepalese rampendienst. Ruim 1400 mensen worden nog vermist. Ook in buurland China, in de regio Tibet, zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered, onder wie vooral mensen uit India. Ook 3 Nederlanders worden nog vermist in het getroffen gebied. De autoriteiten proberen gestrande en gewonde toeristen zo snel mogelijk te evacueren. Het kabinet onderzoekt of Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel kan worden gezet. Aanleiding is de ophef over een uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken en deels werden onderschreven. Minister Letchert van Onderwijs zegt dat ze nu de juridische mogelijkheden onderzoekt, want ze wil voorkomen dat een besluit later door de rechter weer wordt teruggedraaid. Ongehoord Nederland is al vaker berispt en kreeg meerdere sancties voor het overtreden van journalistieke regels. De minister zegt binnenkort een besluit te nemen. En zo'n 175 studenten en begeleiders van de Breda University zijn ziek geworden tijdens een introductiekamp in België. 3 studenten zijn met ernstige klachten naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk gaat het om voedselvergiftiging, zo meldt de hogeschool. De uitbraak gebeurde op een camping in Poppel waar zo'n 800 mensen verbleven. Het kamp is voortijdig afgebroken en iedereen wordt teruggebracht naar de campus in Breda. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vorig jaar ging alles goed in Poppel. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Op een rotonde aan de Ulvenhoutse Laan in Breda zijn donderdag rond het middaguur een scooterrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De vrouw op de scooter raakte bij dit ongeval licht gewond, maar zij hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf en bleef ongedeerd. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de aanrijding. Bij een juwelier in de Ginnekenstraat in Breda heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zware ramkraak plaatsgevonden. De politie hield twee verdachten aan nadat zij met een voertuig door de gevel van het pand waren gereden. Een agent die het pand met een hond betrad kwam vast te zitten door de instabiele gevel en moest door de brandweer worden bevrijd. Op straat is een ravage zichtbaar geweest met brokstukken van zowel de auto als het gebouw. De politie sluit niet uit dat er meerdere verdachten betrokken zijn en roept getuigen op zich te melden. Ontwikkelaars van woningbouw- en onderwijsprojecten in Breda kunnen voortaan eerder een aanvraag voor een stroomaansluiting indienen. De gemeente wil hiermee vertragingen door netcongestie voorkomen bij projecten die binnen 10 jaar worden gerealiseerd. Initiatiefnemers moeten hun aanvraag en documentatie uiterlijk 7 september indienen bij de gemeente. De gemeente stelt vervolgens een volgordelijst op die op 1 oktober naar netbeheerder Enexis gaat. Enexis bepaalt daarna of er daadwerkelijk capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: There's a place in this old town.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. De Europese Unie trekt 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Het geld is bedoeld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. De hulp gaat naar organisaties die al door de EU in Nepal worden gefinancierd. Eerder dit jaar stelde Brussel al 3 miljoen euro beschikbaar voor rampenbestrijding in het land. De smeltende gletsjers in het Himalaya-gebergte kunnen komende tijd voor nog meer grote problemen zorgen, zo verwachten experts. En het Trimbos Instituut waarschuwt voor zeer gevaarlijke ecstasypillen met de stof PMMA. Bij een testcentrum zijn meerdere pillen ingeleverd met een zeer hoge hoeveelheid van die stof. Het gebruik ervan kan leiden tot oververhitting en mogelijk een dodelijke afloop. De pillen zijn in verschillende kleuren aangetroffen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump. PMMA lijkt op de werkzame stof in ecstasy, MDMA, maar werkt veel later. En daardoor is het risico op overdosering extra groot, zegt het Trimbos Instituut. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.
2: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Ontwikkelaars van woningbouw- en onderwijsprojecten in Breda kunnen voortaan eerder een aanvraag voor een stroomaansluiting indienen. De gemeente wil hiermee vertragingen door netcongestie voorkomen bij projecten die binnen 10 jaar worden gerealiseerd. Initiatiefnemers moeten hun aanvraag en documentatie uiterlijk 7 september indienen bij de gemeente. De gemeente stelt vervolgens een volgordelijst op die op 1 oktober naar netbeheerder Enexis gaat. Enexis bepaalt daarna of er daadwerkelijk capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is. Bij een juwelier in de Ginnekenstraat in Breda heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zware ramkraak plaatsgevonden. De politie hield 2 verdachten aan nadat zij met een voertuig door de gevel van het pand waren gereden. Een agent die het pand met een hond betrad kwam vast te zitten door de instabiele gevel en moest door de brandweer worden bevrijd. Op straat is een ravage zichtbaar geweest met brokstukken van zowel de auto als het gebouw. De politie sluit niet uit dat er meerdere verdachten betrokken zijn en roept getuigen op zich te melden. Het gratis festival Breda Bars trekt op 4 en 5 september weer neer in het Valkenberg met grote namen als Merol en Jungle by Night. Nieuw dit jaar is het podium Breda Bastards, waar iedereen gedurende 10 minuten een eigen act kan presenteren. Het festival houdt vast aan een gratis entree om de sociale functie in de stad te waarborgen. De organisatie werkt daarnaast nauw samen met het Intro Festival, dat op 3 september op dezelfde locatie plaatsvindt. Breda Barst is op 4 en 5 september live te volgen op Breda Nu, op vrijdag vanaf 7 uur in de avond en op zaterdag vanaf 6 uur. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: zien.
1: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Premier Jette verwacht niet dat zijn kabinet valt door de moeizame begrotingsonderhandelingen. Het botst nu flink tussen D66, CDA en VVD, maar volgens Jette zijn de drie partijen ervan overtuigd dat ze samen succesvol willen zijn. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen lopen daardoor langer door dan gepland. Volgens Jette moet de begroting uiteindelijk voldoende steun in de Tweede Kamer kunnen krijgen. De oppositiepartijen onderhandelen tot maandag niet mee met het kabinet. De drie Nederlanders die na de overstromingen in Nepal nog worden vermist zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie Buitenlandse Zaken meldingen kreeg is weer contact. In totaal worden er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie 667 buitenlanders. Het dodental in Nepal is opgelopen tot 547. En in buurland China in de regio Tibet zijn 5 mensen omgekomen. In Nepal zijn inmiddels 121 buitenlandse reizigers gered. En de politie heeft nog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk door Feyenoord-hooligans naar het supportersvak van SC Cambuur. Bij het incident van afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond. De politie bekijkt nog steeds camerabeelden om mogelijke daders te identificeren. Het is nu niet bekend wanneer het onderzoek wordt afgerond. De bezoekende club Feyenoord besloot na het incident geen supporters meer mee te nemen naar de uitwedstrijden tegen NEC en PEC Zwolle. En bij Cambuur komen de supporters van FC Twente er dit weekend niet in. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. In het zuiden van Nederland staan behoorlijk wat files, 225 kilometer in totaal. Er staan meerdere files op de A2, het is erg druk daar en dat merkt het verkeer onder andere in de richting van Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 30 minuten langer over. En rijd je in de richting van Den Bosch vanuit Utrecht, dan beland je in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met ook hier 30 minuten op onthoud. Dan de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Berg op Zoom-Zuid doe je er 20 minuten langer over. En dan tot slot nog de A58, Vlissingen richting Berg op Zoom. Tussen Rilland en knooppunt Markiezaad ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu. This is

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Ontwikkelaars van woningbouw- en onderwijsprojecten in Breda kunnen voortaan eerder een aanvraag voor een stroomaansluiting indienen. De gemeente wil hiermee vertragingen door netcongestie voorkomen bij projecten die binnen 10 jaar worden gerealiseerd. Initiatiefnemers moeten hun aanvraag en documentatie uiterlijk 7 september indienen bij de gemeente. De gemeente stelt vervolgens een volgordelijst op die op 1 oktober naar netbeheerder Enexis gaat. Enexis bepaalt daarna of er daadwerkelijk capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is. Op een rotonde aan de Ulvenhoutse Laan in Breda zijn donderdag rond het middaguur een scooterrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De vrouw op de scooter raakte bij dit ongeval licht gewond, maar zij hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf en bleef ongedeerd. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de aanrijding. De politie heeft een 58-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. De man kwam in beeld tijdens een cold case onderzoek waarbij nieuw DNA-materiaal werd gevonden. Via een verwantschapsonderzoek bij een familielid konden agenten de identiteit van de verdachte vaststellen. De man zit inmiddels vast. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zijn voorlopige hechtenis deze week met 90 dagen verlengd. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk onderweg. Deels is dat de gebruikelijke vrijdagmiddagdrukte, maar ook door meerdere regenbuien die lokaal voorkomen, loopt het verkeer vertraging op. 240 kilometer in totaal in Zuid-Nederland. Er staan onder andere veel files op de A2. Onder andere op de A2 richting Utrecht vanuit Eindhoven. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel betekent dat 25 minuten extra reistijd. Ook op de A4 richting Rotterdam vanuit het zuiden is het druk. Tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 9 kilometer met 20 minuten vertraging. 25 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en knooppunt Ridderkerk 25 minuten extra. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen meer ruimte om zelf snel te handelen, maar het toezicht op de diensten blijft volgens minister Jessegus robuust. De huidige twee toezichthouders worden samengevoegd tot 1 nieuw college van toetsing en toezicht. Volgens Jessegus moeten de inlichtingendiensten altijd gecontroleerd kunnen worden. Maar tegelijkertijd vindt ze dat de diensten niet te veel moeten worden beperkt als snel handelen nodig is. De nieuwe wet staat vanaf vandaag online voor reacties. Komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. En bij een afvalcentrale in het noordwesten van Londen woedt een grote brand. 20 brandweerwagens en 125 brandweerlieden zijn ingezet om de vlammen te bestrijden. De brand brak vroeg op de middag uit op een paar honderd meter van het Wembley Stadion. Er zijn voor zover bekend geen gewonden. Omwonenden wordt geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Door de brand is het openbaar vervoer in de omgeving deels stilgelegd en is een nabijgelegen Amazon-magazijn ontruimd. Het weer, er trekken een paar regen- en onweersbuien over het land, met ook kans op hagel en harde windstoten. Het is zo'n 22 graden bij een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer, soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land en dat merkt het verkeer vooral op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar heb je een uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Ook op de A27 is het druk. Breda-Gorkum tussen Oosterhout-Oost en industriegebied Avelingen doe je er een kwartier langer over. Dan de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maden en Baspik rijd je de file in. 7 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot slot nog de N267, Drune richting Andel. Tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu,

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierser. Bij een juwelier in de Ginnekenstraat in Breda heeft in de nacht van woensdag op donderdag een zware ramkraak plaatsgevonden. De politie hield twee verdachten aan nadat zij met een voertuig door de gevel van het pand waren gereden. Een agent die het pand met een hond betrad kwam vast te zitten door de instabiele gevel en moest door de brandweer worden bevrijd. Op straat is een ravage zichtbaar geweest met brokstukken van zowel de auto als het gebouw. De politie sluit niet uit dat er meerdere verdachten betrokken zijn en roept getuigen op zich te melden. De politie heeft een 58-jarige man uit Breda aangehouden op verdenking van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011. De man kwam in beeld tijdens een cold case onderzoek waarbij nieuw DNA-materiaal werd gevonden. Via een verwantschapsonderzoek bij een familielid konden agenten de identiteit van de verdachte vaststellen. De man zit inmiddels vast. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zijn voorlopige hechtenis deze week met 90 dagen verlengd. Op een rotonde aan de Ulverhoutse Laan in Breda zijn donderdag rond het middaguur een scooterrijder en een automobilist met elkaar in botsing gekomen. De vrouw op de scooter raakte bij dit ongeval licht gewond, maar zij hoefde niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd. De automobilist kwam er zonder kleerscheuren vanaf en bleef ongedeerd. De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van de aanrijding. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden loopt op verschillende plekken vertraging op. Wat opvalt is dat het erg druk is op de A2 in verschillende richtingen. Op de A2 Eindhoven-Utrecht is het erg druk tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Het rijdt langzaam over 8 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht rijd je de file in tussen afrit Veghel en Waardenburg. 15 kilometer met 25 minuten vertraging. Dan nog de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Vianen en Zaltbommel doe je er 40 minuten langer over. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar is het druk tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum. 15 minuten oponthoud. En dan tot slot nog de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. 15 minuten oponthoud door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.

0: Textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. In Nepal is een tweede meer ontstaan in het rampgebied dat inmiddels groter is dan het eerste. De autoriteiten houden beide meren nauwlettend in de gaten vanwege het risico op een nieuwe vloedgolf of aardverschuiving. Nieuwe regen kan het waterpeil verder laten stijgen. China heeft de reddingsacties eerder tijdelijk al stilgelegd vanwege het stijgende water. Volgens het Rode Kruis hebben nu zo'n 93.000 mensen dringend humanitaire hulp nodig. Onder hen zijn naar schatting 17.000 kinderen. En komende dinsdag legt koning Haakon de 8e officieel de eed af als de nieuwe koning van Noorwegen. Dat gebeurt in het Noorse parlement, de storting. Volgens de grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk de eed afleggen. De 53-jarige Haakon volgt zijn vader Harald op, die vanochtend op 89-jarige leeftijd overleed en ruim 35 jaar koning van Noorwegen was. De uitvaartdatum is nog niet bekend. Komende zondag en woensdag zijn er eerst nog rouwdiensten in het Scandinavische land. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden nog verschillende files gemeld. De drukte begint langzamerhand wat af te nemen, maar toch nog 125 kilometer file in totaal. Er staan meerdere files op de A2. De langste is de A2 Den Bosch richting Utrecht. 14 kilometer aan langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Je doet er 15 tot 20 minuten langer over. Dan de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht sta je tussen Culemborg en Zaltbommel 35 minuten in de file. De A2 Den Bosch richting Eindhoven. Daar is het nog file rijden geblazen tussen afrit Sint-Michielsgestel en Bokstel. 5 kilometer met een kwartier op onthoud. Verder nog file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum. 5 tot 10 minuten vertraging. En de A58 tot slot de Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Er staat nog 60 kilometer in totaal in het zuiden. Wat ook opvalt is dat het nog steeds erg druk is op de A2. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het niet door tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A2 richting Den Bosch sta je in de file vanuit Utrecht tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 35 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum rijdt het langzaam tussen Hank en Nieuwendijk. 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. Dan tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is je tijdsverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen blijven langer vastzitten. Het zestal zou de middelen via een webshop hebben verkocht. Afgelopen dinsdag werden de 2 mannen en 4 vrouwen uit Limburg aangehouden. De politie doorzocht toen meerdere panden en haalde de websites ook offline. De in beslag genomen middelen worden nog onderzocht op illegaliteit. Mensen die na aankoop gezondheidsklachten kregen, worden gevraagd om zich bij de politie te melden. Nieuwe windturbines mogen van het kabinet dichter bij woningen worden gebouwd. De minimale afstand wordt straks 2 keer de tiphoogte van een turbine, maar gemeenten mogen daar wel van afwijken. Het kabinet kiest daarmee voor een kleinere afstand dan de 4 keer de tiphoogte die er eerder werd voorgesteld. Omwonenden en artsen maken zich zorgen over geluidsoverlast, slagschaduw en mogelijke gezondheidseffecten. Maar het kabinet wil met nieuwe normen onder meer die geluidsoverlast beperken. Landbouwminister Van Essen heeft er vertrouwen in dat Nederland de Europese natuurdoelen gaat halen. Volgens hem helpen de plannen van het kabinet voor de stikstofcrisis daarbij. Nederland heeft inmiddels een concept van het Nationale Natuurherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De effecten van de stikstofmaatregelen zijn daarin nog niet meegenomen. Als die wel worden verwerkt, zijn volgens Van Essen de grootste stappen gezet. Maar de uitvoering ervan wordt nog wel een uitdaging. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 richting Den Bosch. Vanuit Utrecht ben je langer onderweg tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Hey Van Helden, draai je maar!
6: Dit is min of meer een passie kuk.

even die radio aan voordat je de kroeg in gaat. Arjan en Pieter brengen je sfeer, humor en toffe muziek om je weekend goed te beginnen.

0: Bente en 3-2-1.
1: Dit is Breda nu.
0: Zo, 3-2-1, ja. Daar zijn we ook weer. Alsjeblieft.
2: Komt het weer goed, hè?
0: Dan komt het weer goed. Ja, uiteindelijk zou het goed moeten komen, denk ik. Nou ja, en we zijn er ook weer, dus dat is fijn na een paar weekjes afwezigheid. Maar we hebben wel een kanttekening, hè? Want het is een proef. Uitzending.
3: Om te proeven.
0: Ja,
3: ik proef ander geluid op mijn oren.
0: Ja, ja, het stoort een beetje, geloof ik. Maar kinderziekte, dat kan.
3: Ja, niet alleen storing. Gewoon, zeg maar...
0: Oh, nu is
3: het
0: weg.
3: Ik weet niet, want het volume is er wel, maar op een of andere manier toch niet op mijn oren.
0: Oh, nou
3: het
0: ja.
3: is er wel, maar anders. Oh. Ja, misschien komt het door die nieuwe studio.
0: Dat zou best eens kunnen.
3: Gaat dat dan toch nog via Breda? Of hoe werkt dat?
0: Het gaat...
3: Dus soort... Ja, zie je?
0: Oh, nou heb jij die microfoon.
3: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, die zat eerst bij mij. Goed.
3: Ja, ik mag die andere niet pakken, anders pak ik die andere. Maar die mag ik niet deze kant op draaien, hè?
0: Nee.
3: Want dan krijg ik op mijn donder.
0: Nee, maar goed. Er zijn eventjes de dingen om even af te tasten. Dus dat is...
3: Gewoon eraf blijven, denk ik.
0: Dat komt wel goed.
3: Zo laten staan.
0: Zullen we eens even openen? Dan kijk je dat we dan nog kunnen.
3: Nou, wacht. Ik keek even net in het beeld, joh. Maar die kou, dat is scherp.
0: Ja, leuk hè? Ja.
3: Ja, dan ben ik even...
0: Je ziet wel meer wallen
3: van
0: mij.
3: Maar goed dat ik de andere kant op kijk, want dan zie je ook die wallen van mij.
0: Zo.
3: Kijk dat haar, joh.
0: Even naar de kapper, jij, joh.
3: Nou, ik ben sparen.
0: Hé, hey, we gaan even openen. Mensen, één hartelijk.

0: Tjoep.
1: Een speciale
0: techniek. Ik zie dat jij dan je hand voor de mond houdt.
1: Dat doe ik altijd. Oh, dat zie jij nooit.
0: Nee, ja, nu is het zo scherp beeld.
1: Ja, ik haal altijd. Ja, joh, alles.
0: Is dat een techniek?
1: Ja, een speciale goede avond techniek.
0: Maar ik ga gewoon wat verder van de mic, zeg maar. Ja. Jij doet handjes zo.
1: Ja, dat doe ik expres nog extra ver. Maar goed, dat is alleen voor de mensen die de radio te luisteren.
0: Ja, maar het gaat over radiotechniek.
1: Oh, zo. Ja.
0: Dan leren ze nog iets van, hè? Nou. Luisteraars. En ik ook.
1: Ja.
0: Want ik kende het ook niet.
1: Nee, zijn er nog mensen jarig vandaag op deze... wat is het?
0: 28 augustus. Jazeker, niet zo heel veel, hoor. Ik heb... 28 augustus, ik begin met heel veel kaarsjes. 84 kaarsjes.
1: Zo.
0: Voor Ken Andrew.
1: Ken?
0: Ja, als een collega drummer van jou van The Middle of the Road.
1: Zo, dat is lang geleden.
0: Ja, maar ja, blaast ook al 84 kaarsjes uit.
1: Ja, daarom. Wat zeg je?
0: Nog een drummer collega van jou.
1: Oh.
0: Daniel Serafine of Serafine. Dat is drummer van Chicago.
1: Oh.
0: Die wordt ook 78.
1: Oh, de oude krakeling allemaal.
0: Ik heb er nog eentje van 78. Hugh Cornwell.
1: Oh.
0: Die was van de Strangers.
1: Oh ja, de Strangers.
0: Oh, sorry, de Stranglers.
1: De Stranglers, ja.
0: Vergis me. Ja, het scheelt maar een letter, hè?
1: Ja.
0: Ja. Als je gestrangled wordt, is het niet zo prettig, volgens mij. Word je toch gewurgd?
1: Ja.
0: De Wurgers.
1: Ja.
0: Dan Kim Appleby.
1: Oh,
0: Kim. Ken je wel, hè?
1: Van, ja, Mel en Kim, hè?
0: Weet je hoe oud die ook al wordt?
1: Nee.
0: 65.
1: Zo, die Kim met pensioen.
0: Ja, die kan stoppen.
1: Ja.
0: Dan, het zijn alleen maar... Dit is drummerdag vandaag.
1: Nog een drummerjaren.
0: Jerry Fahili.
1: Waar is hij van dan?
0: Klinkt als een soa. Fahili.
1: Ik heb last van mijn Fahili.
0: Maar die is van de Hot House Flowers. Oh, 63.
1: Ja.
0: Een grootheid uit de country. Shania Twain. Oh. 61. Nou, wel een grootheid is ons ontvallen.
1: Zo,
0: de
1: deze week, hè? Ons story.
0: Moeten we eigenlijk niet even draaien?
1: Ik denk eigenlijk,
0: dat zou een nummer voor mij zijn. We hebben hem ooit eens als verzoeknummer gehad, weet ik nog. Van collega's van me. Van, ik mag de naam niet noemen natuurlijk, dat is reclame. Maar van die spaken. En die nippelfabriek in België.
1: Ja, ja.
0: De dames van kantoor daar, die hadden ooit eens Working 9 to 5 aangevraagd.
1: Ja, oh ja.
0: Misschien kunnen
1: we
0: die in de herhaling gooien.
1: Ja, dat dacht ik ook. Ja. Het schijnt ook dat als eerbetoon hebben gewoon heel veel mensen dat ook gewoon gedaan, hè?
0: Ja, had ik het ook maar gedaan.
1: 9 to 5, ja.
0: Ik sluit af trouwens, want anders gaat het weer veel te lang duren. Volgens mij heeft zij ook wel een country tintje. Leanne Rimes is ook jarig vandaag.
1: Ja,
0: 44.
1: Can't Find the Moonlight, hè?
0: Yes.
1: Was het destijds. Ja, nou, wat een leuk doel. Mocht jij jarig zijn of toevallig dit weekend jarig zijn, maak er een leuk feestje van, hè? Wel een beetje regenachtig, maar ja. Hè?
0: Mag de pret niet drukken. De Wilde Show. Nou zeg, kregen we direct een app uit België.
1: Ja, wat leuk.
0: Cindy, die wist dat nog.
1: Kijk, heel goed, heel goed.
0: Het is weer vrijdagavond. Toch trouwe luisteraars, hè?
1: Nou,
0: en ze weten ook gewoon dingen van jaren geleden nog, hè?

En wat zeggen wij? Ja hoor, lekker weekend. En ja, maak er een mooi feestje van, zou ik zeggen. Met een muziekje en een drankje erbij. Dan komt het allemaal wel voor elkaar. En wij verzorgen de plaatjes tot 9 uur hier op antenne. Met Wout Cherry.

0: Zo werden ons Bruno locked out of heaven hier op Breda nu. Goed 9 voor half 8 geworden. En ondertussen zitten we lekker te slobberen aan een bak koffie. En wat voor koffie?
1: Ja,
0: lekker hoor.
1: We zijn echt er wel dik op vooruit gegaan. Hè?
0: Zo.
1: Druk gewoon op een knopje en dan komt het lekkere cappuccino uitrollen.
0: Ja, dus ook op de koffie zijn we vooruit gegaan. Dus
1: op alle gebieden eigenlijk. Ja, alleen qua uiterlijk zijn we niet echt op vooruit gegaan.
0: Nee, maar dat is een aflopende zaak.
1: We hebben hier namelijk beter licht en betere camera's. Dus als we nog ontdekt worden, dan wordt het toch Omroep Max, hoor.
0: Op zijn minst.
1: Als ik zo eens even kijk.
0: Ja. Maar goed, al met al zijn het wel leuke ontwikkelingen zo natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Een bakje koffie erbij en op deze vrijdagavond. Nou, leuk dat je er ook bij bent aan de andere kant na al die weken. En het is wel een beetje aftasten. Dus vanavond, dat we het ook vanavond maar een proefuitzending hebben genoemd, hè?
1: Ja,
0: want volgende week zijn we natuurlijk niet in verband met Breda Barst. En dan, gaan we weer zitten we weer op de rails. En dan gaan we gewoon lekker door. Maar voor die tijd is nog eventjes even aftasten. Dus een leuke manier om dat vanavond even te doen. We hebben wel uiteraard de gebruikelijke items meegebracht. Zoals onder andere...
2: De Van Helden Hit Show. Historische muziekfeiten.
0: De historische muziekfeiten, even terugblikken naar het muzikale verleden. Nou, we hebben weer een leuk rijtje staan hoor. We beginnen in 1981, want 10 dagen na de Amerikaanse release verschijnt Tattoo You van de Rolling Stones in Europa. Ja, het album is opgenomen tussen 1979 en 1981 met hits zoals onder andere Start Me Up en Waiting on a Friend. In Excess begint op 28 augustus 1985 aan de eerste wereldtournee. De tournee start met een concert in Australië, het geboorteland natuurlijk van de band. En de groep werd in 1977 opgericht als de Ferris Brothers.
1: En toen zijn ze In Excess.
0: Ja, voor mij was dat met de komst van Michael Hutchins. Die had natuurlijk wel wat extase bij zich.
1: Dus, die Ferris, dat bekte niet zo lekker.
0: Dat bekte niet zo lekker, hè? Nee. Tina Turner onthult op 28 augustus 1986 haar eigen ster op de Hollywood Hall of Fame. Dat gebeurde aan de Vine Street in Los Angeles. En in 1993 sluit U2 op 28 augustus de Zooropa tournee af in Dublin. Het leuke was dat die tour op 7 mei begon in de Kuip in Rotterdam. En voor mij was dat de eerste afspraak van mijn zus en haar vriend, nu haar man. Destijds op 7 mei in 1993. Ja.
1: Kijk.
0: Dat weet ik nog goed. Ja. Op 28 augustus 1996 wordt de scheiding uitgesproken van Prins Charles en Lady Di.
1: Oh.
0: En Jerry Halliwell maakt op 28 augustus 1998 bekend dat ze haar Spice Girls kleding aan het leger des Heils geeft.
1: Zo.
0: Gaat veilen.
1: Oh, toch?
0: Ja. De opbrengst is in ieder geval bestemd voor een goed doel. Hè? Dus,
1: Ik zie trouwens dat ook die scheiding toen, dat Lady Di...
0: Ja.
1: Die kreeg ook een aardig zakcentje mee, hoor.
0: Ja, iets van 42
1: miljoen, geloof ik.
0: Hartstikke idee.
1: Zo.
0: Ja. En tijdens de MTV Music Awards in New York zorgt Madonna voor grote opschudding. In 2003, want ze zingt Like a Virgin samen met Britney Spears en Christina Aguilera. En dat was natuurlijk de zoen, hè.
1: Oh ja.
0: Er was natuurlijk nogal wat
1: die tongzoen, hè?
0: Die tongzoen.
1: Met wie ook weer? Ja. Was dat met...
0: Met Christine en Britney.
1: Tussen die twee?
0: Ja, voor mij was
1: het... En deed Madonna, ook nog mee toen? Een trio?
0: Ja, een soort, ja.
1: Zo.
0: Dus dan spreek je over afgelikte boterhammen.
1: Nou,
0: dat mag je toch wel zeggen dan. Dat is dan weer de historische muziekfeiten voor vandaag. We kunnen iets draaien van Madonna. U2 zou kunnen, maar ik had zoiets van... dit is toch even een vrijdagavondplaat, is het mijn vraag. Lekker hoor. En waar heb ik het dan over? Nou, over de mannen van de Rolling Stones, de oude rockers en Mixed Emotions op

0: Anouk en The Dark hier op Brea nu. Dat is even lekker.
1: Zo.
0: Dat is er gelijk van. Doe zo.
1: Even wakker worden.
0: Ja, zo is het. Had je een zware week, ja? Hoe viel het mee?
1: Ja, de laatste 5-6 weken heb ik al een zware week.
0: Dus eigenlijk loop je op je tandvlees, of
1: ja,
0: niet?
1: Ja, dat zei ik wel van de week nog tegen mijn collega.
0: Oh, dat is niet best.
1: Dus ik werk nog een week en ik heb besloten 3 weken vakantie te nemen.
0: 3 weken?
1: Ik denk, bekijk het allemaal maar.
0: Astemlaf.
1: Dan maar even zonder mij.
0: Ja, ja. Dus je gaat lekker op safari, of niet?
1: Ja, naar Kenia.
0: Oh, gezellig.
1: Hey, zit er ook weer?
0: Ja.
1: Abitus post, abitus post.

0: uit de krant of van het internet.
1: Nou, weet je wat ik dacht? Is, ik blijf eens lekker in de regio.
0: Oh, ja.
1: Met mijn nieuwtjes.
0: Ja. Altijd goed. Even, een beetje regionaal.
1: Even snel, even.
0: We kunnen nou natuurlijk ook Oosterhout erbij pakken. We zitten hier toch, dus dan hoppakee.
1: Ja, meteen.
0: We pakken heel het zweekje erbij, hè?
1: Pakken een grotere regio. Nou, ik pak hem zelfs nog groter.
0: Alsjeblieft.
1: Ik ga via Maarden, Terreijer, Laagzwaluwe, onder andere door naar Kaam gewoon, hè. Dus ik pak de hele regio.
0: Via Loos-Weluwe ga je naar Kaam?
1: Ja, ja. Gewoon, okay. En dan Oosterhout, Breda, waar ik net vandaan kom. Als ik ze dan niet... Ik moet alleen het land van Altena nog even meepakken. Maar daar vliegen ze ook. Maar daar ga ik het nu over hebben.
0: Ja, ja.
1: Het is namelijk vannacht. De nacht van de vleermuis.
0: De nacht van de vledermuis,
1: de
0: ja.
1: De nacht. Daar heb je toch die opera. Die vledermuis.
0: Ja, die vledermuis, ja.
1: Dus alles dit weekend staat het teken van de vledermuis.
0: Zo, alstublieft.
1: En dat wist jij vast niet. Ik ook niet. In Nederland leven maar liefst 18 verschillende soorten.
0: Oh, verschillende soorten, ja.
1: Waarvan er zo'n 8 à 9 hier in de regio voorkomen.
0: Ik dacht, dat zijn misschien verschillende soorten hooguit een stuk of 3 of zo.
1: Ja, dat had ik ook
0: gedacht.
1: Eentje
0: en witte en blauwe en gele.
1: Ja, en misschien een vleermuishond. Die heb je ook, hè. Dat is een hele grote.
0: Ja.
1: Maar vleermuiskenner Jos Marcelissen.
0: Oh, dat is Jos.
1: Die organiseert al sinds 1989 excursies.
0: Oh.
1: Dan rond zonsondergang. Gaat hij met liefhebbers op pad. En dan gewapend met speciale apparatuur waarmee je de vleermuizen kan horen.
0: Van die sonarapparatuur.
1: Ja,
0: is dat,
1: ik denk dat zie je ook wel eens als ze zo'n wifi-meting doen. Dan lopen ze met zo'n stok.
0: Ja.
1: Met zo'n soort antennetje erop.
0: Ja.
1: Ik denk dat het zoiets is.
0: Voor mij hebben ze ook pas een satelliet gelanceerd, speciaal voor.
1: Ja, die heet de Vledermaus. Die is van de NASA.
0: Ja, of van die Musk.
1: Dat kan ook wel, ja.
0: Is ook wel een patiënt in gedouwd hebben.
1: Ik haal die twee. Weet je dat Musk, en even tussendoor, het bedrijf Meta, hè, achter Facebook en al die... kleine boete gehad, hè?
0: Ja, ik hoorde zoiets.
1: Iets van 16, 17, 18 miljard of zo.
0: Ja, maar dat is alleen voor Amerika.
1: Ik vond het wel leuk, want dat ze dan gingen ze grappen over maken op de radio. Dat, dat je denkt van... zou hij nou ook even zo... even zijn bank, zijn identifier erbij pakken. Zo van... Oh jee.
0: Oh ja,
1: even mijn limiet omhoog. Ja. 4 uurtjes wachten. Ja. En dan... Ja, en hoe vaak zou hij nou checken of hij het goede rekeningnummer heeft ingetoetst?
0: Ja.
1: Niet dat hij dan 17 miljard naar de verkeerde overmaakt.
0: Zo, nou.
1: Maar even terug naar Jos, de vledermuis kennen.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat is dus, er wordt van alles georganiseerd dit weekend, maar ook de komende weekenden nog.
0: Oké. Okay.
1: Ik zal anders even kijken op de site van bredanu.nl. Daar kan je veel meer terugvinden over onze vledermuis-scanner.
0: Heel goed.
1: Dus op zich wel leuk als je natuurlijk daar interesse in hebt.
0: Absoluut.
1: Een ander... grappig. Ik moest eigenlijk meteen aan jou denken.
0: Oh jee.
1: Jij gaf natuurlijk vandaag aan van... ik hoop dat het goed gaat, want je had wat last van je stomach.
0: Ja.
1: Of je borrelende darmen.
0: Ah, ja.
1: Nou, je was niet de enige.
0: Oh.
1: Ik ben jou... Wacht eens even.
0: Maar
1: dat begon toch ook een beetje op donderdagavond?
0: Ja.
1: Ja. Nou, dat is een introductiekamp van... je weet, als die studenten net weer gaan beginnen, heb je zo'n kamp.
0: Oh ja, ja.
1: Van dit in ieder geval de Breda University of Applied Sciences.
0: Ja.
1: Die hadden dat kamp en de naam
0: In Duitsland zaten ze toch?
1: Nee, in...
0: waren ze op kamp?
1: Nee, dat was een ander kamp.

0: De naam van dat kamp heette The Unexpected Journey.
1: Okay.
0: Nou, het is zeker unexpected geworden, want dat waren... het is vroegtijdig afgebroken, want 175 studenten en begeleiders die werden ziek.
1: Oh.
0: Buikklachten,
1: oh.
0: Overgeven, oh. Sommige gevallen uitdroging. Oh. Een aantal zelfs opgenomen in ziekenhuis.
1: Oh.
0: Dus van de Unexpected Journey ging naar de Unexpected Stomach, denk ik.
1: Oh, wat zou daar gebeurd
0: hebben? Kortom. Nou, het is best leuk. Nieuwe vrienden gemaakt. Hè? Zo'n kamp natuurlijk voor met al je nieuwe collega-studenten. Nieuwe vrienden, herinneringen voor het leven.
1: Ja.
0: En waarschijnlijk even geen zin meer in de menukaart. Want, maar ja, wat hebben die gegeten, joh?
1: Ja, misschien wel iets met die eieren. Maar die salmonella was ook in België, toch?
0: Ja, dus dat staat vaak op het menu. Een broodje salmonella.
1: Ja.
0: Jij mocht niet verkeerde bestellen natuurlijk.
1: Nee.
0: Bij de frietent.
1: Nee, zo is het. Was dat hem?
0: Ja, het was in België. Dus misschien krijg ik nog tips via de app wat het zou kunnen zijn geweest. Misschien, want de Belgische, hoe noemen we dit? Die dienst gaat er nog onderzoek naar doen. Van wat er nou precies gebeurd is.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, tot zover een rondje Pieterspost. Zometeen volgt vast en zeker nog meer. Wat er ook nog volgt is een Hollandse hap.
0: Ja, één nummer heb ik er al voor. We doen een dubbele vandaag, hè?
1: Ja. Op één poot kun je niet staan. Hè? Ja, dus alles in dubbel.
0: Ik ga hem gauw naar jou mailen.
1: Oké, hartstikke goed.

0: Tot zover Toto dus met Pamela hier op Breda nu. Pamelaatje,
1: huppakee. Pamela, you break the heart of mine.
0: Dat
1: is een leuke meid, die Pamela.
0: Zo is het.
1: Zo, ja, maar ik snap wel dat ze er een nummer over hebben gemaakt. Hoor.
0: Even kijken hoor, de hoogste tijd is het voor...
2: Elke week een hit van Hollandse Bodem.

0: Rob de Nijs, ja. Natuurlijk. Ja, hij heeft wel een leuke platen gemaakt in die afgelopen jaren.
1: Dit is echt... joh.
0: Wat is het?
1: Maar ja, waarom heb ik nou deze microfoon? Heb ik die van jou gekregen?
0: Hè? Dat is een erfstuk, hè?
1: Die kraken.
0: Ja.
1: Ik moet er ook vanaf blijven.
0: Ja. Ja,
1: maar ja, ik wil eens even gaan verzitten. Dus ja, moest ik hem toch even,
0: ja,
1: even goed afstellen.
0: Maar even kijken. Volgend uur zijn we natuurlijk ook weer... dat pakken we nog even door, hè?
1: Ja, we pakken natuurlijk gewoon het standaard tweede uur ook even mee.
0: Ja, ja, ja, tot op heden is het even wennen, maar ja, dan moet het wel gaan.
1: Ik merk er niks van, hoor.
0: Nee, je merkt er niks van. Ik een beetje, maar dat terzijde. Nou, we hadden gezegd van de eindtipjes doen we vertalen keer 2. Dus ook Fijn van Vaniel doen we dan keer 2. Hollandse Hap, keer 2, want jou op één poot kun je niet staan.
1: Nee, dus je hebt weer hele platenkast meegenomen.
0: Nee, ik heb er even twee. Twee vinyltjes meegenomen. Dus,
1: had jij nou het idee om dat misschien dan voortaan misschien in het vervolg al een klein tipje van de sluier op te gaan lichten via de socials? Of,
0: gewoon achteraf of zo.
1: Achteraf, de achteraf tipje, zeg maar.
0: Nee, achteraf van weet ik veel wat het was.
1: Oh ja, dat is ook leuk. Ja, ja. Dan dat breng je mensen toch weer op ideeën van... Hé, dan zeggen ze, die ga ik ook even beluisteren.
0: Ja, ja, ja, zo is het.
1: Of
0: zo
1: kopen, het. Of...
0: ergens zo een of andere vage platenbeurs.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, ja. En vinyl blijft toch wel leuk natuurlijk. Hartstikke is een stijgende lijn natuurlijk. Dus, even kijken. We hebben er nog eentje staan. En de Hollandse Hap voor deze week. En die is van Hans Boy, hè?
1: Hansie, ja.
0: Ja, ex-bewoner van Feyenoord.
1: Ja. Oh jongens, hey, de stream is offline. Oh nee, we zijn weer online.
0: Ja, oké. Okay. Nou. Een vrouw zoals jij. Dus.
1: Ik?

0: feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn drie mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. Twee verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. De kist met het lichaam van de overleden koning Harald van Noorwegen is aangekomen bij het Koninklijk Paleis in de hoofdstad Oslo. Harald wordt voorlopig opgebaard in de Rode Salon en later overgebracht naar de Paleiskapel. De kist werd onder grote belangstelling van het ziekenhuis naar het paleis gebracht. Langs de route stonden duizenden Noren om afscheid van hun vorst te nemen. Ook de koninklijke regalia, zoals de kroon, de scepter en de rijksappel, zijn naar het paleis gebracht. Ze worden naast de kist geplaatst. En de Servische president Vučić noemt het VN-tribunaal in Den Haag dat Ratko Mladić tot levenslang veroordeelde onbeschaafd. Gisteren overleed de Bosnisch-Servische oud-generaal op 84-jarige leeftijd in de gevangenis in Scheveningen. Het hof had eerder geweigerd om hem naar Servië te laten gaan om daar te sterven. Volgens Vučić heeft Servië ook nog niets over het lichaam gehoord. Het land wil een waardige begrafenis regelen. Mladić was legerleider tijdens de oorlog in Bosnië. Zijn bijnaam was toen de Slager. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Hey van Helden!

0: plaat toch voor jou, my friend. Direct, hè? Yeah.
1: Direct.
2: Dit is Breda Nu.
0: Ja. De nieuwe single hier op Breda Nu, dus My Friend. Nou, even kijken hoor. Even wat gezelligheid erbij, zo. Hoppakee. Nou, de drankjes die staan ook al links en rechts verspreid. Dus, nou, ik denk dat we kunnen beginnen met twee uur, hè?
1: Lekker deuntje.
0: Ja.
1: Dit is een nieuw deuntje.
0: Ja, ik dacht, laat ik even mijn platendoos maar eens open trekken. Met jingle doos en zo.
1: Ja, dat is echt.
0: Zing de pan uit, hè?
1: Dat weet je ook al. Ik vind het ook wel een spannende.
0: Ja, maar het is ook spannend, hè?
1: Een beetje, er komt zometeen een ontknoping.
0: Ja. Nou ja, die ontknoping die duurt een uur, hè? Dus tot 9 uur zijn we op antenne.
1: Dan, tegen 9 dan komt de eindontknoping.
0: Ja, dat is met de 90's, die houden er gewoon erin, hè?
1: Ja,
0: de jaren 90, die klappers.
1: Nog wel, hè?
0: Ja,
1: tot januari 2028.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, en daarna?
1: Dat weet ik niet.
0: Oh, hoezo hou je die datum aan?
1: Nou, dan zijn we tegen tijd geen Breda Nu meer.
0: Oh, zo, ja.
1: Dat is niet meer, dit is Breda Nu, maar dit was Breda Nu.
0: Ja, maar als het een goed item is, dan is het een goed item, toch?
1: Ja, maar soms ook, dan moet je ook aan vernieuwing doen, hè? Ja. Dus misschien dan doen we de 80s after 8 of zo. Of de 70s till 6.
0: Ja.
1: Ik zeg maar iets, hè. Want we zitten niet till 6.
0: Nee, maar goed. De 70s after 7. En de 80s after 8. En dan hoewel we.
1: De 90s till 9. En dan doen we tussendoor gewoon over niks meer te doen.
0: Ja, precies. Hoeven we niks meer te zeggen.
1: Dat is wel lekker, ja.
0: Ja. Goed. Tot 9 uur zijn we dus op antenne. Met praatjes en plaatjes. Dus ja. Nou. Juist.

0: dat dan maar wel. Ja, en zoals we al zeiden, de eitiempjes die doen we keer 2. Dus ook fijn van vanille, keer 2. Hoe dat ik dacht, doen we 1 draaitafel. Dat is nog even een raadsel.
1: Ja, dat lukt jou wel.
0: Maar dat komt vast wel goed, hè? Nou.

0: see me.
1: Michelle Branch en Everywhere hier op Breda nu.
2: Everywhere.
1: Everywhere. Ja, ja, ja, verschillende nummers met Everywhere. Hè. Je hebt ook Fleetwood Mac natuurlijk met Everywhere.
2: Everywhere.
1: Goed. Had jij nog wat? Want je zegt van, hé, nou, dat is wel opvallend.
2: Ik zie wel eventjes iets hier. Wacht even, ik klik er even op.
1: Nou.
2: Wij hebben ooit zo'n kat geadopteerd. Dat is zo'n Maine Coon. Dat is wel iets groter, maar niet super groot. Maar die hebben zo'n langharige kat. Zeg maar, we hebben een tijdje eentje gehad. Maar nu is er toch wat gebeurd. Er is zo'n kat geboren.
1: Ja.
2: Met maar liefst 29 tenen.
1: Zo.
2: Ik zit even snel te kijken of dat dan 29 tenen aan één poot zijn.
1: Lijkt me sterk,
2: maar...
1: Je weet het nooit.
2: De kat... Oh, even een naam, joh. Erebus Anomaly. Heeft maar liefst 29 tenen.
1: Oh.
2: Oh ja, wacht even. 11 meer dan een kat normaal gesproken heeft. Dus even hier, 29 min 11. Wees? Ja. 18?
1: Yes.
2: Dat kent... Hé, maar 18 kun je niet door 4 delen. Heb je aan één, ja, twee poten heb je meer dan andere poten?
1: Ja, dat is een extra natuurlijk.
2: Dan, dus je zou zeggen, dan
1: extra hard lopen.
2: Wat zei ik nou? 18, hè?
1: Zou je dan ook scheef lopen, zo?
2: 18, eens even kijken. 18, als je deelt door, dat is 4, iets. Dus misschien heb je aan de ene kant 4.
1: Ja.
2: En aan de andere kant 5.
1: Dus, ja,
2: voor 4 en achter 5.
1: Ja, ja, de kat die voor
2: ik ga,
1: is je voor aangedreven.
2: Ik ga straks even kijken bij de kat. Even kijken, hoeveel heb jij er?
1: Ja, hebben jullie poes thuis dan rondlopen?
2: Oh ja, alles wel van allerlei beesten, joh.
1: Ja, ik was pas bij jou, zag ik ook een geit in de tuin.
2: Ja. Ik zou, als ik een grasveld zou hebben, zou ik gerust een geit, een geit neerzetten.
1: Ja, 7, of niet?
2: Hoe was het? Ja,
1: 7 geiten.
2: Hoe was het nummer toen ook weer van jou?
1: 6 geiten. 6 geiten.
2: Oh ja, 6 geiten in de. 6 geiten in de. Ja, 6 geiten in de. Daar, ja, allemaal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nou ja, wonderlijk, zou ik maar zeggen. Ja.
2: Ja.
1: Dat was het. Volgens mij wel, ja, hè?
2: Ik zit nog even verder te kijken, maar of er nog iets.
1: Nou, ik kan ook gewoon plaatjes draaien natuurlijk. Hè?
2: Katten met extra tenen daadwerkelijk functioneel voordeel hebben is wetenschappelijk minder... Nou, laat maar zitten hoor.
1: Ja, dus, joh, dat is allemaal...
2: Weer, Hemingway katten, nou, het is allemaal wel. laat maar zitten.
1: Ja. Nou, tot zover het verhaal van de kat met...
2: Ik zie wel iets over een meisje in China met 12 vingers en 14 tenen. Maar dat is...

0: Onder het motto, waarom ook niet? De Easy Beats uit de 60s.
1: De Easy Beats.
0: Friday on my mind.
1: Goed, 2 minuten voor 8:30 geworden. Zometeen hoor je het fijn van vinyl. Krakers uit Den Platenkast.
2: Ja, ik ben wel benieuwd.
1: We hebben wel wat leuks meegenomen. Maar wat ook leuk is, is dat vandaag het nieuwe album van Davina Michelle is verschenen. En ook gelijk een nieuwe single. En die heet Pinky Swear.
2: Pinky, ja, dat is zo met je Pinky Swear.
1: Ja, ja.
2: Pinky omhoog.
1: Dus die kreeg ik vandaag binnen op de digitale deurmat. En dacht van, hey, die zal ik eens op de radio slingeren vanavond. De nieuwe

0: De nieuwe single van Davina Michel en Pinky Swear hier
1: Pinky
0: op
1: Swear.
0: Breda nu. Even kijken hoor. Ja, nou, ik heb ondertussen al een beetje warm gedraaid. Even dat vinyl even schoongemaakt en even die draaitafel een beetje getest. En
1: doet hij het?
0: Ja.
1: Hij draait
0: beter
1: ook
0: dan ooit. Dus dat komt vast wel goed. Eens even kijken dan wat hebben we hier.
2: Fijn.
3: Van vinyl. Iedere week een kraker uit Van Helden's platenkast.
0: Yes, fijn van vinyl, een kraker uit de platenkast. En twee krakers, wel te verstaan. Op één poot kun je niet staan, zeggen we dus.
1: Dat is maar niet te hard kraken.
0: Nee, we beginnen met Prince en de Raspberry Beret uit 1985. Van het album Around the World in a Day. Het opvallend vrolijke nummer eigenlijk, wat Prince betreft. Want soms heeft hij toch wel eens... Ja, wat andere stijltjes, maar dit is toch heel typisch, en in het nummer beschrijft Prince een ontmoeting met een meisje dat een opvallende frambooskleurige baret draagt.
1: Baretje.
0: Ja, het groeit uit tot een van de bekendste nummers van Prince, dus hoppakee. Zo, er komt even lekker
1: binnen. Nou, er komt goed geluid uit.

0: Nu wel. Ah, nu wel.
1: Ik zeg haha.
0: Verbazend. Maar goed, we zijn er weer. Even kijken hoor. Up.
1: Ja?
0: Ja, in één keer waren we weg, joh. Mooi, hè? Ik snap het niet.
1: Ja, ze dachten, we schakelen die jongens uit. Maar ja. Dat gebeurt natuurlijk niet, hè? Nee, ze krijgen ons niet zomaar weg, hè?
0: Nee, het leuke van fysieke singles is ook dat je hier ook het hoesje hebt. Ik hou hem even voor de camera. Dan zie je ook die dame met het...
1: Met een beretje.
0: Met een beretje op, hè? Ja. Dus ja, leuk. Nou ja, dat was de eerste natuurlijk van 5 over heel. En as we speak pak ik de tweede erbij.
1: Oh, ben wel benieuwd. Want ja, voor mij is dat natuurlijk ook elke week weer een weer verrassing.
0: Weer een verrassing, hè?
1: Wat ja. Arjan natuurlijk uit zijn platenkast heeft getrokken. Okay. En dat...
0: Nou... Ik dacht, ik neem Say You Will van Foreigner mee, 1987.
1: Hey, dat is een lekker nummertje.
0: Als single van het album Inside Information. Het nummer is geschreven door Lou Gramm en gitarist Mick Jones. De twee belangrijkste songwriters van de band. En Say You Will behoort het tot de laatste grote hit van Foreigner met Lou Gramm als zanger. Dus leuk om die ook weer eens te draaien. Ja, je hoort natuurlijk helemaal niks meer van de band. Maar ja, toch wel behoorlijk wat hits in de 80's. Nou, dat kraakt een beetje, maar daar komt hij hoor.
1: Ja, dat mag hè.
0: Ja. Say!

0: van Vinyl. Met Is Prince en uw Foreigner met Say You Will. En om te bewijzen dat we echt van Vinyl draaien.
1: Haal jij even die camera op die draaitafel.
0: Zo, weg is die.
1: Oh ja, maar dan moet je hem eigenlijk zo eroverheen slepen zo.
0: Nee, daar heb ik niks meer aan. Ja, ik ben een liefhebber, hè? Geen
1: vinyler.
0: Geen vinyler.
1: Vinyler.
0: Vinyler. Goed, we maken ons op voor de 90s till 9 van die klappers

Hey Arjan van Helden, Tim Klein hier. Ik heb nu al een tijdje naar dat radioprogramma van jou zitten luisteren. Tippie mijnerzijds, zoek een andere hobby. Postduiven, suikerzakjes verzamelen, neem een moestuin, maar dit niet. Stop hiermee.

0: Shut Your Eyes. Zometeen is voor ons Shut Your Mouth. Want dan houden we ons muil dicht. Dan is het 9 uur. En dan kappen we ermee.
1: Ja, dan trekken we de stekker eruit.
0: Trekken we die stekker eruit. Maar voor het zover is, hebben we eerst nog een blokje. Yes, tot 9 uur. En weer een paar van die leuke nummers achter elkaar die je niet zo vaak meer op de radio hoort, sommigen. Het heeft een reden, dus daarom hebben wij zoiets van, wauw, dan doen wij maar wat mee. Hè? Dus dan, ja, hè? Iemand moet het doen. Ja, met dit nummer kan ik me herinneren dat er een gast in de bus zat richting Breda. Richting school altijd. Ja? En die had iedere dag, ik denk een jaar lang, continu dit nummer aan. Ik hoor het aan de, door zijn koptelefoon, maar dat ding stond zo hard aan die pringeltjes aan het begin. Ik werd horendol. Verschrikkelijk. Shanice.

0: Tot zover SL2 en tot zover deze aflevering van de Van Helden Hit Show. Volgende week zijn we er niet in verband met Breda Bars. Daarna graag terug Aito!
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. 2 van de 3 Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en China waren op bedevaart naar Tibet. De 51-jarige vrouw en de 29-jarige man reisden met een groep van 80 mensen naar de berg Kailash. Op de terugweg werden ze bij de grens tussen China en Nepal getroffen door de overstroming. Sindsdien is er geen contact meer met de groep. De organisatie achter de reis zegt in contact te staan met de families. Een derde vermiste Nederlander is een vrouw die in Nepal woont. In het Brabantse Helvoort zijn 3 mensen opgepakt op verdenking van stroperij en het illegale gebruik van geluidsdempers. Bij de verdachten zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werd een grote hoeveelheid jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en schedels van giraffen en apen. 2 verdachten werden gisteren op heterdaad betrapt, de derde is vanochtend gearresteerd. Uit onderzoek moet blijken of de trofeeën legaal zijn verkregen en ingevoerd. En Amsterdam en Utrecht willen af van het verbod op buitenslapen, omdat boetes volgens de gemeenten dak- en thuislozen niet helpen. Hun aantal groeit al jaren. In beide steden worden al geen boetes meer uitgedeeld, maar het aantal meldingen van overlast is juist flink gestegen. In Utrecht verdubbelde het aantal meldingen in een half jaar. In Amsterdam zijn er dit jaar al 625 meldingen, tegenover 431 in heel 2024. Onderzoekers waarschuwen dat daklozen lijken te verhuizen naar gemeenten waar buitenslapen wel is toegestaan. Het weer in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Staatssecretaris Van den Burg van Koninkrijksrelaties zegt dat Curaçao en Aruba mogelijk kunnen helpen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia na zware aardbevingen daar. Volgens hem kunnen de twee eilanden uitgroeien tot een belangrijk economisch knooppunt voor het noorden van Zuid-Amerika. Van den Burg ziet kansen voor Aruba en Curaçao bij het opknappen van gebouwen in beide landen. De twee eilanden zijn nu sterk afhankelijk van toerisme, maar hun economie kan zo diverser worden, zegt hij. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En in Duitsland is de vermoedelijke dader van de dodelijke aanslag in Leipzig aangeklaagd voor tweevoudige moord en meerdere pogingen tot moord. De 33-jarige man reed begin mei met zijn auto door een voetgangerszone. Daarbij kwamen een vrouw van 63 en een man van 77 jaar om het leven. Zes anderen raakten gewond, van wie er twee ernstig aan toe waren. De man wordt ook vervolgd voor het veroorzaken van ernstig gevaar voor het wegverkeer. En volgens het eerste onderzoek lijkt hij volledig toerekeningsvatbaar te zijn. Het weer: in het noordoosten eerst buien en na opklaringen in het noordwesten. Ook vannacht vallen er regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige langs de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: weet niet wat moeilijkje. Ik weet niet hoe dat heet. Een ziekte van Gorbachev of zo, Happy of wat ook.
1: Korsakov
0: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet haar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de nieuwe begroting. De coalitiepartijen zijn er na meerdere avonden praten nog steeds niet uit. Het minderheidskabinet heeft voor de begroting in de Tweede Kamer geen vaste meerderheid. Premier Jette zegt dat er per ministerie steun bij verschillende partijen kan worden gezocht. Maar eerst moeten D66, VVD en CDA het onderling eens worden na weken van overleg met oppositiepartijen. De begroting moet uiterlijk dinsdag naar de Raad van State toe. Het Amerikaanse techbedrijf Meta roept met paginagrote advertenties in onder meer de New York Times, TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram kondigde zelf onlangs strengere maatregelen aan, zoals een nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarigen. Dat gebeurde na een schikking met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. En de voormalig Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreerden honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van 83 miljoen euro. Rembrandt maakt het portret van Catharina Hoogzaad die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl. In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt de Roparun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Amerikaanse hoofdstad Washington demonstreren honderden mensen voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De jaarlijkse betoging bij het Lincoln Memorial werd georganiseerd door burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Hij is geïnspireerd op de historische March on Washington van 1963 met toen ruim 200.000 deelnemers. Een van de sprekers nu was senator Bernie Sanders, die de droom van een rechtvaardiger en gelijkwaardige samenleving zegt onder grote druk te zien staan. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij de migratiecrisis in de exclave Ceuta. Frontex moet daar helpen bij het identificeren van migranten en extra tolken leveren. Tienduizenden migranten staken eind juli vanuit Marokko de grens over en duizenden zitten daar nog op straat. De opvang zit vol en daardoor nemen gezondheidsproblemen toe, zoals infecties en mentale klachten. Spanje wil ook dat een Frontex-operatie bij de straat van Gibraltar wordt verlengd. Het land kan de situatie zelf niet meer aan. Groot-Brittannië heeft tijdelijk de export van een schilderij van Rembrandt verboden. Het ministerie van Cultuur wil voorkomen dat het kunstwerk het land verlaat en noemt het een nationale schat. Het schilderij uit 1657 heeft een geschatte waarde van €83 miljoen. Rembrandt maakte het portret van Catharina Hoogzaad, die hem opdracht gaf haar te schilderen. Het werk mag zeker tot 27 december niet worden uitgevoerd. De Britse overheid hoopt dat er voor die tijd nog een Britse koper wordt gevonden. En de voormalige Oekraïense defensieminister Fedorov gaat aan de slag als adviseur van het Italiaanse ministerie van Defensie. Hij gaat het land helpen met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor moderne oorlogsvoering. Fedorov werd in juli ontslagen door president Zelensky, wat in Oekraïne tot grote protesten leidde. De voormalige minister blijft wel in Oekraïne wonen. Fedorov stond voor vernieuwende technieken en waarschuwt dat Oekraïne zonder vernieuwing terrein verliest in de oorlog met Rusland. Het weer, regen- of onweersbuien in het noorden en westen bij 15 graden en een matige, langs de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we veel wolken, wat zon en af en toe een bui bij zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run, een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis.